0: Central neemt zelf het hoofd. Show is clearing scene and route management.
1: 1235.